De avondzon valt over straten en pleinen. De gouden zon zakt in de stad. De mensen die moe in hun huizen verdwijnen, ze hebben de dag weer gehad.

het bier opgelost voor altijd. En op de rand van een bierviltje staat daar je rekening, of je staat in het krijt.